0: Roffelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.

Sanders en Heartstrings, een liedje uit 2011. Ja, december kwam dat uit, hè. Ja, gisteren het verschrikkelijke nieuws op internet natuurlijk gelezen en op tv gezien, hè. Door de Prinsjesdagstrubbelingen heen dat Ben Sanders overleden is. 43 jaar is hij geworden. Hij werd dood aangetroffen in een plas. Moet je nagaan, een recreatieplas. Daar is hij aangetroffen. De man van The Voice of Holland, Avastage, ja. Marco Borsato heeft ook gezegd, een lieve, bijzondere man, mijn hartheld. Hij was een van de coaches tijdens het eerste seizoen van The Voice of Holland, dat Ben Sanders won. Ja, Sanders die coach Roel van Velzen, toen als een coach, maar werkte ook samen met Borsato. Ja, Ben Sanders overleden. Ja, het is waarschijnlijk gewoon een ongeluk geweest, waar zijn overlijden aan gerelateerd is. Ja, Ben Sanders groeide op in Horen. Hij was een zoon van Engelse ouders. Hij brak in 2011 door, zoals ik het al zei. Hij heeft de tijd gehad dat hij populair was, maar ja, zijn succes ebte weg. Toen kwam hij ook meerdere malen in aanraking met justitie. Twee 2005. Gewoon uit al. Gaan.

0: Mia.
1: Madre Mia. Caro Nieuwenhoven. Hoor je.
0: Bij voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Nou, we hopen dat de microfoon nu wel opgelost is. En dat hij het weer een beetje doet. Want we hadden even storing. Maar goed, we zijn er om even het verhaal af te maken van Ben Saunders. Ja, hij was toen eventjes niet meer succesvol. Hij maakte ook geen muziek meer. Het was toen eventjes klaar en over. Nou ja, en toen raakte hij ook in aanraking met justitie. Hij had ook een verkeersregelaar. Toen in Horen had hij mishandeld. Hij kreeg toen taakstraf. Hij werd ook, of bleef ook gewoon lid van de motorclub Satudara. En onlangs toen was hij ook verhuisd naar een woonwagenkamp in Arnhem. Ja, hij opende daar in de stad verder ook nog een tattoo shop. Ja, nou ja, in elk geval Ben Saunders is niet meer. Je hoorde aan het begin Hard Swings. Nou, volgens mij is de microfoon opgelost, hè. Volgens mij doet hij het weer, hè. Dus we kunnen weer onze gang gaan. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker.

Ja, ik zat gisteravond nog eventjes een film te kijken met Nicolas Cage. Ik weet niet meer welke film het precies was, maar daar kwam dit liedje in voor van The Cars. En Just What I Needed. Ja, goed. Ik zeg goedemorgen. Welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 16 september inmiddels alweer. Ja, gisteren was het Prinsjesdag. Ik weet niet of je het een beetje gehoord hebt en gezien natuurlijk via de bekende mediakanalen. Maar het was nogal een chaos, hè? Want jongens, stukken ijzer op het spoor. Boerenactivisten die hooi in de fik hadden gestoken. 35 plekken veroorzaakten de voorwerpen. Storingen op veel plekken op het treinverkeer. Bij Steenwijk reed een trein op het sabotagemateriaal in. En dat heeft geen gevolgen omdat de trein al was gewaarschuwd en dus niet op volle snelheid reed. En halverwege de ochtend heeft ProRail het spoor op verschillende plekken in het land vrijgemaakt. Ja, het was wel een dag van de protest, jongens. En er werd zelfs verf gespoten op de weg, hè, tijdens Prinsjesdag. Misschien heb je het gezien, hè. De koets die moest over rode verf heen rijden. Die had men nog wel eventjes wat schoongemaakt van tevoren. Maar goed, het gebeurde wel. En er was veel protest. Ja, mensen die op een of andere manier oneens zijn met de plannen van het kabinet, hè. Dat niet alleen, maar ook natuurlijk het milieu, hè. Want Extinction Rebellion heeft ook van zich laten horen, hè. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag woensdag, ja. Zijn ik net dinsdag? Nee, het is woensdag, hè. Ike en Tina Turner.

0: liedjes.
1: Ja, twee van die lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic hoorde je voorbij komen bij je voor de wekker wakker. Ja, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Het zijn midden van de week.
2: Dit is de dagtopper.

Duo Desinteresse met Sjortje is vandaag de dagtopper. Op deze woensdag, we zijn vandaag 16 september. Ja, er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Zo blijkt uit gesprekken met diverse bronnen. Bronnen in de agrarische kringen die zeggen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Als dat zo is, dan hebben ze met deze actie hun eigen glazen ingegooid. Dat zegt een hoogleraar die over terrorisme en politiek geweld gaat. Hij denkt dat het Openbaar Ministerie hoge straffen zal eisen tegen de daders. Ja, de boerenprotestgroep Agractie die zegt helemaal niks van de sabotageactie te weten. Ook de actiegroep Farmers Defence Force die zegt dat ze niet betrokken zijn bij de actie die gisteren op Prinsjesdag hebben plaatsgevonden op diverse delen van het spoor. Ja, we hebben te maken met een neerslagtekort, maar dat is door de regen en de buien sinds half augustus gedaald van 309 naar 260 mm. De droogte die houdt wel aan, maar wat dat betreft gaat hij wat omlaag. Ja, vanaf vandaag neemt de wisselvalligheid weer toe en komen er ook buien voor. De neerslag die zorgen niet voor een grote verlichting van de droogte waar we mee te maken hebben in de lage landen. Maar het daalt wel naar ongeveer 250 mm. Ja, eind september ligt een tekort van 250 mm ongeveer 35 mm onder de 5%. Ja. Vandaag is het komen en gaan voor buien. Ook zonnige momenten. Er zijn stapelwolken. We hebben te maken met westenwind en die is matig tot vrij krachtig aan zee. Het wordt ongeveer 17 graden in Noord-Holland en 19 graden langs de oostgrens. Dus ja, vandaag begint het redelijk weer te worden, al moet je wel een parapluutje meenemen. Op deze dag in 1989 staat er een liedje van Lil Louis in de Nederlandse en Belgische en Duitse hitlijsten. Het liedje French Kiss scoort in 1989 een nummer 1 hit.

Zet er een klein vleugje beat onder en het liedje klinkt dan gelijk heel anders, hè? Wendy Crawford hoorde je met Wish You All A Star bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de Prinsjesdag natuurlijk. Er zijn allemaal dingetjes weer naar buiten gekomen. Ja, de meeste huishoudens gaan er volgend jaar financieel op achteruit. De koopkracht die gaat gemiddeld naar beneden met 0,1%. Nou ja, dat lijkt niet veel, maar het is wel veel. Ja, op basis van de miljoenennota. Voor het eerst sinds de energiecrisis van 2022 is er voor de meeste huishoudens een koopkrachtdaling. Ook is het nog erg onduidelijk of de kabinetsplannen ook worden doorgezet. Want ja, je weet het, de Prinsjesdag, de nota in het koffertje zijn allemaal met de potlood geschreven. Want ja, er is nog geen meerderheid, of beter gezegd, er is geen steun van het kabinet. Dus ja, de koopkrachtdaling is het gevolg van de lastenverzwaringen die het kabinet volgend jaar wil gaan doorvoeren. Ja, voor huishoudens met kinderen veranderen er verschillende regelingen. De effecten daarvan die heffen elkaar in de meeste gevallen op. Huishoudens bijvoorbeeld met een laag inkomen of middeninkomen, die gaan er over het algemeen maximaal enkele tientallen euro's op achteruit. Ja, nou ja, die mensen die hebben al niet veel te besteden. En dan gaat er ook nog een keertje wat af. Ja, dat wordt problematisch. Ja, ook de boodschappen zijn duurder geworden. Het kabinet wil ook nog niks aan de boodschappen gaan doen. Want ik zat gisteren ook nog eventjes die prijzen te vergelijken. Ik ben dan iemand die houdt die bonnetjes, weet je wel, van de supermarkt. Van soms wel een half jaar terug. En dan zie ik toch stiekem dat, ik doe maar even een voorbeeldje. Het lijkt niet veel, maar het is toch zo. Beschuit bijvoorbeeld. Die was eerst 39 cent. Toen zag ik hem op 45 cent gaan. Toen stond hij op 48 cent. En nu stond hij gisteren al op 50 cent. Dus met centen gaat het omhoog. Maar ja, als dat met alle boodschappen gebeurt, dan merk je dat natuurlijk wel in je portemonnee. Hè? Dus alles wordt met centen omhoog gedaan, dan valt het minder op. Hè? Want ja, mensen bewaren die bonnetjes niet zoals ik. Maar goed, ik zie het wel. Hè? Ja. Ja, en mensen hebben toch nog op een of andere manier genoeg geld. Want ja, de concerten van Oasis, waar ik gisteren al melding van maakte, die lopen als een trein en zijn er al een paar uitverkocht. Dus Oasis dus. Hè? Volgend jaar natuurlijk ook in Nederland, in de grote stadions, kunnen we Oasis gaan bekijken. Ik heb weer een liedje gevonden. We gaan er eentje draaien. The Girl in the Dirty Shirt.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Hoofse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

wat ik nog tegen geen andere meisje, tegen geen enkel andere meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja. Yeah.

Donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.

Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorle.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Hollandse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Goedenavond, beste kijkers en luisteraars bij Goolse Kringen. Het logprogramma over de samenleving en de politiek. En dat gaan we vanavond ook merken, dat het echt gaat over samenleving en politiek. We hebben vier, jullie zijn samen drie gasten. Peter Wouters van de Goorlense Handbalvereniging. En dat gaat dan over handbal, gaan we het hebben. Daar hebben we het nog niet zo vaak over gehad hier, dus vandaar. Theo en Monique van Amelsvoort van het Paradeske. En dat gaat over het balansweekend, wat komend weekend is. Ik ben erg benieuwd hoe dat weekend eruit gaat zien. En Hendrik de Jonkheren van het PAG, die komt om te praten over een artikel wat hij in het Goorlens Belang heeft gezet. En dat ging over regeren is vooruitzien of toch niet. Oké, we gaan beginnen. En Ludwig Tannenbouw doet natuurlijk weer de techniek, zoals altijd. Ik ben Dumfries Verloon en we gaan beginnen met de handbal. Handbal. Jongens en meisjes?
2: Zeker. Het is sport voor iedereen. Vanaf 6 jaar kunnen kinderen al inschrijven. Ik denk onze oudste actieve leden die zijn tegen 50, die nog actief handbal. Ja. Ja, het zijn wel uitzonderingen, haalt niet iedereen. Maar er zitten spelers bij onze heren 1 die net iets ouder zijn dan mij. En dat gaat richting de 50. Ja. Dus die speelt nog in de heren 1.
1: Ja, ja. Dus en hoeveel zijn het 11? 11 tegen 11 spelen?
2: Nee, dat is al een hele tijd geleden. Werd er 11 tegen 11 gehandbald op een voetbalveld met grote goals. Dat is al heel wat jaar geleden, een jaar of 30 misschien. Ik heb zelf niet meegemaakt. Is teruggegaan naar zaalhandbal, kleiner veld, 40 bij 20. En daar spelen we in principe volwassen handbal. En vanaf de 14 jaar spelen ze 7 tegen 7.
1: 7 tegen 7.
2: Dat is één keeper die in principe...
1: Inclusief de keeper.
2: Ja, één keeper, 6 veldspelers. Bij de jongere jeugd zijn er minder spelers. Dat er vaker in balbezit komen, dat ze meer in het spel worden betrokken. En dan spelen ze bij die allerjongste jeugd 5 tegen 5. En dan heb je wel een vliegende keeper. Dus dat de keeper niet achterblijft. Die gaat lekker mee naar voren. Ja. Heb je een overtalsituatie in aanval. Waardoor er meer ruimte zijn om te scoren. Er zijn succesmomentjes. Dat is leuk.
1: En
2: op die manier komt de jeugd ook meer in balbezit. Dan wanneer ze met 7 tegen 7 spelen.
1: Ja. En hoeveel elftallen? Hoe moet ik ze noemen? Zeventallen?
2: Ja, teams. Ja, we hebben op dit moment even op hoofd volgens mij 13 competitieteams. En daarvan hebben we 1 damesteam, 2 herenteams.
1: En dat zijn jongeren of dat zijn ouderen?
2: Nou, senior is vanaf 21. Dus dat is echt wel senior handbal.
1: Ja.
2: Dan hebben we A-jeugd, dames A-jeugd team, heren B-team. En in de C-jeugd en daaronder hebben we in alle leeftijden teams. In totaal zijn het 13 teams. En dat is een mooi aantal. We zijn een gemiddeld grote vereniging in de omgeving. En kijk je naar onze heren en dames 1, speel die hoofdklasse. Dat is voor een vereniging als GV een heel mooi niveau. Maar er zit nogal wat rek in.
1: Ja.
2: Het zou hoger kunnen.
1: Spelen ze hoog, de volwassenen?
2: Ja, in Nederland is zo dat je een internationale competitie hebt waar België en Nederlandse topteams samenspelen. Dat is de Beneliga. Heb je eredivisie?
1: België en Nederland.
2: Ja, dus de echte topteams die spelen in elkaar ook om de sport niveau hoger te krijgen. Ja, heb je sterkere tegenstanders, wordt het niveau beter. Dan heb je de hoogste nationale competitie, dat is de eredivisie. Dan heb je eerste, tweede divisie. En wij zitten daar net onder met onze dames en heren.
1: En jullie spelen dus samen met België?
2: Nee, alleen de allerhoogste klasse speelt samen met België. Alleen de rest is nationaal.
1: En hoe ver moet je dan reizen? Want er zijn niet zoveel handbal.
2: Ja, onze jeugdteams die spelen vooral in de nabije omgeving. Dus ga ik kijken naar mijn team. Dat zijn 13, 14-jarigen die coach. Die spelen in Rijen, in Dongen. Maar soms moeten we ook wel eens een keer naar Hees toe. Naar Oost-Brabant.
1: Ja.
2: De Bos zit ook nog wel eens in de regio. Best hebben in de competitie zitten. Moergestel zitten veel teams. Tilburg heeft een club. Wydemmens in Berkelenschot.
1: Okay.
2: Rijen zit ook handbal. Dus dan is het allemaal... Het is wel net iets verder dan bijvoorbeeld voetbal. Want voetbal zit echt in ieder dorp.
1: Echt, ja.
2: Ja, dus het is wel ietsje verder, maar het is pas als je echt hoog niveau gaat handballen, en dan praat je in de jeugddivisie, dan speel je half landelijk. Nou, dat doen wij niet. Dan ben je echt wel heel serieus met je sport bezig. En bij de senioren speel je hoofdklassen. Dus wat onze eerste teams op dit moment doen. Dan moet je voorstellen dat je ingedeeld kan worden in een regio dat je tot in Zuid-Limburg speelt.
1: Oké.
2: Zuid-Limburg, ja. Zeeland. Ja. Eigenlijk een beetje Zuid.
1: Dat is nog te doen.
2: Ja, is goed te doen.
1: Ja. En jullie, ja, het is zo moeilijk om te praten over, want over welke teams heb je het, hè? Maar de jeugd, 12, 13, 14 jaar, hoe vaak spelen die competitie?
2: Ja, de competitie is normaal gesproken iedere week. Zijn er wel weekenden bij waar je vrij bent. Maar normaal gesproken ben je zeker wel 3 van de 4 weken weg. Dus soms, ik denk dat het gemiddeld iets hoger ligt.
1: Ja.
2: Je hebt een aantal speelvrije weekenden rond de vakanties. Maar in principe de andere weekenden, dan kun je er wel van uitgaan dat je een wedstrijd hebt.
1: Ja.
2: Dan heb je de trainingen zelf 2 keer in de week.
1: Twee keer in de week trainen?
2: Ja, als jeugd treedt 2 keer in de week.
1: Die jeugd?
2: Ja, alleen de jongste jeugd niet. Die traint 1 keer in de week.
1: Ja.
2: En zijn
1: die bewegen al genoeg.
2: Ja, die zijn 5, 6, 7-jarigen. Die trainen 1 keer in de week. De rest treedt 2 keer een uur in de week. Ja, ja, en de teams die dicht tegen de senioren aan zitten, die krijgen ook de mogelijkheid om met de senioren mee te doen. Om ervaring op te doen. En een goede doorstroom te hebben naar de seniorhandbal. Ja, die hebben dan het geluk dat ze dan nog meer uren kunnen trainen. Als het lukt met school.
1: Ja, en ik fiets er af en toe langs in de Helle. Daar hebben jullie jullie honk, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is niet zo'n grote ruimte.
2: Nee, we zitten op zich best wel heel goed. We hebben natuurlijk Stichting Sporthal de Wissel, die beheert de sporthal. Daar heeft GNV ook een deel in die stichting.
1: Oh, maar dan heb je het over het binnenhandbal.
2: Dat is binnenhandbal. En daarbuiten hebben we een grasveld liggen waar we met schoolhandbaltoernooien en recreatietoernooien een veldje kunnen uitleggen. Dus dat is nog op het terrein van Sporthal de Wissel. En daarnaast hebben we nog twee buitenvelden. Sinds vorig jaar is 1 veld is bij de renovatie van de velden vervangen door een beachhandbalveld. En we hebben een vrachtveld. En 2 velden, daar kunnen we heel goed mee uit de voeten. Ja. En we kunnen mooi afwisselen tussen het voorseizoen tussen beachhandbal en gewoon handbal.
1: Beachhandbal, nooit van gehoord.
2: Nee, is
1: betrekkelijk. Wel beachvolleybal, maar beach.
2: Ja,
1: tennis is er ook, geloof ik, maar beach. Handbal, oh, we zien hier nu beelden van.
2: Ja, we hebben beachhandbal is wel behoorlijk in opkomst. Dus als we kijken hoe de ledenaantallen zijn, dan zit er duidelijk een groei in. Vooral bij de oudere teams, want het is een wat meer technisch en tactisch spelletje. En,
1: nou, ik zie daar 4 tegen 4.
2: Ja, ze spelen hier 4 tegen 4. Dus er staat de keeper in het doel en 3 verdedigers. Maar op het moment dat het team in de aanval gaat, dan gaat de keeper er vaak af. Komt er een veldspeler met een keeper er nu in, een soort vliegende keeper. En die gaat mee in de aanval. Dus je creëert ook een overtalsituatie.
1: Ja.
2: En een aantal regels zijn wel wezenlijk anders dan bij het traditionele handbal. En dat is dat het in principe non-contact is. Dus bij handbal in de zalen mag wel meer contact gemaakt worden. Maar wat ook belangrijk is, is dat je ziet bijvoorbeeld een voorbeeld van een vliegertje. Als je de bal vangt in de lucht en je gooit en je scoort, dan telt die dubbel.
1: Ja, ja.
2: En als hier zie je een pirouette maken. Op het moment dat je een pirouette maakt, telt je ook dubbel.
1: Okay.
2: Dus de teams zijn er ook echt op ingesteld om die pirouettes en die vliegertjes te maken. Want als je die dubbele doelpunten niet pakt, dan red je het vaak niet.
1: Ik zie hier ook in het midden van het veld een streep. Nee, niet het midden van het veld.
2: Nee, de streep,
1: ik zie het.
2: Er ligt een lint. Dat is wat in de zaal een cirkel is. Hier ook een rechte lijn.
1: Okay.
2: En daar mogen ze niet aanvallen.
1: Niet.
2: Nou, als je erop staat, dan wordt je afgekeurd.
1: Ja, en dus je kunt alleen maar scoren vanaf het lint.
2: Ja, je mag wel afzetten voor het lint en dan, laat zeggen, eroverheen springen. Maar je mag de grond niet raken. Dan moet de bal los zijn.
1: Nee, dan moet hij in de goal liggen.
2: Ja, ja, liefst wel. Ja.
1: Hoe lang bestaat dat al, dat beach?
2: Ik weet niet precies hoe lang het bestaat. Wij bij GNV spelen het sinds vorig jaar. Dus vorig jaar hebben we ons beachveld gekregen. Toen zijn we er echt in gaan doorpakken. Maar het bestaat al langer. Er is een nationale tour in Nederland. Je kunt aan toernooien deelnemen. En daar scoor je punten voor de nationale ranking. En als je het goed doet en je scoort en je gaat vaak op toernooi, scoor je veel punten. Mag je naar een Nederlands kampioenschap. En onze heren die hebben dit jaar voor de eerste serieuze poging gedaan voor de ranking spelen.
1: Ja.
2: En die hadden zich gekwalificeerd voor de eindronde van het NK.
1: Zo.
2: En dat was een hartstikke mooie prestatie. Echter, we weten niet hoe sterk dat ze nou uiteindelijk zijn. Want het toernooi is niet doorgegaan vanwege dat extreem hete weekend. Toen alles werd afgeblazen. Dat was dat weekend.
1: Ja. En hebben ze niet na de hand een keer ingehaald?
2: Nee, wat je dan ziet is dat dat toernooi Bisambal concentreert zich vooral in het voorseizoen. En dan gaan de mensen gaan op vakantie. En dan is het na de vakantie, dan zie je dat dat toch weer de focus op de zaalcompetitie gaat. De voorbereiding voor de selecties. Dus het is echt een voorjaarscompetitie.
1: Ja.
2: Dus het is een vrij kort seizoen. Maar het is wel heel leuk.
1: Het is wel leuk. Ik zit nog een beetje met de velden in mijn hoofd en de vele teams. Op welke dag spelen ze competitie? Zaterdag op zondag?
2: Ja, we spelen zo op zaterdag als op zondag wedstrijden. Hangt een beetje vanaf. Onze selectieteams spelen vaak op zaterdagavond. In ieder geval de thuiswedstrijden. Jeugdwedstrijden die worden op zowel de zondag en de maandag gepland. Zondag en zaterdag.
1: En dat is dan altijd binnen? Of is dat buiten ook?
2: Ja, we spelen het grootste gedeelte van het seizoen lekker binnen. Dus dat gaat altijd door, bij goed en bij slecht weer. In het voorjaar, dat is volgens mij eind april, dan gaan we naar buiten toe. Dus dan begint eigenlijk
1: alle teams.
2: De senioren die gaan dan beachhandbal doen. En de jeugd die traint afwisselend op het asfaltveld, het traditionele spelletje. En de tweede keer in de week trainen ze beachhandbal. Dus we leren ze beide.
1: Maar die doen dan niet mee met de competitie, die trainen alleen?
2: Nee, ze spelen zeker wel competitie. Alleen als je dan moet je kiezen, ga je met het team veldcompetitie spelen, dus de traditionele handbal, of ga je op toernooi en ga je beachhandbal spelen? Die keuzes die maken een overleg met de teams. Dat doet onze jeugdtechnische commissie. Die gaat in overleg met de spelers. Die kijkt waar de interesse is. En als er het uitgangspunt bij de jeugd is dat ze tot 13, 14 jaar, eigenlijk tot aan de B-jeugd, veldhandbal spelen.
1: Ja.
2: Maar er is ook een keer een team geweest die koos voor toernooien. Dan speelt ze geen competitie en dan gaan ze toernooien af. En dan gaan ze in plaats van bijvoorbeeld drie keer losse wedstrijd, gaan ze twee keer op toernooi. Dan zijn ze de dag gezellig weg. Nou, en dan kunnen ze ook kiezen een dag veldhandbal op een grastoernooi en een dag beachhandbal.
1: Ja.
2: Dus die keuze die is er. Dat wordt in overleg met de teams en de technische commissie gedaan. Ja.
1: En als ik denk aan voetbal, dan zijn daar regels. Zijn er ook heel veel regels bij het handbal?
2: Ja, er zijn uiteraard regels. Want je moet wel, laten zeggen... Je wil dat er een leuke sportieve wedstrijd plaatsvindt. Ja, dan moet je aan de regels houden. Die zijn er absoluut. De belangrijkste regels zijn, je mag bijvoorbeeld maar drie passen lopen. Daarna mag je gaan dribbelen. Dus je mag in principe het hele veld overdribbelen. Maar pak je de bal weer vast. Dan heb je nog maar drie passen en moet je hem afspelen.
1: Ook als je zo doet, dan...
2: Ja, je mag blijven dribbelen tot hij hem vastpakt. En dan heb je nog drie passen over.
1: Met echt het vasthouden van de bal? Dan
2: heb je nog maar drie passen. En je mag dan niet in dat cirkelgebied komen. Dan moet je buiten blijven. Verdedigers mogen contact maken. Bij de jeugd is dat nog bijna niet. Zijn ze vooral bezig met ballen veroveren en balletjes wegtikken. Maar dat wordt steeds een stukje fysieker. Maar dat is ook heel erg aan regels gebonden. Je mag alleen maar frontaal verdedigen. Je mag absoluut niemand in de rug duwen als ze recht op het doel afgaan.
1: Okay.
2: Van de zijkant duwen, aan de arm trekken. Dat zijn heel blessuregevoelige overtredingen. Dat mag absoluut niet. En wat ik heel mooi vind van de handbalsport is dat de scheidsrechters ook echt gewoon de middelen hebben om ongewenst gedrag al heel snel de kop in te drukken.
1: Ja.
2: Dus als er bijvoorbeeld spelers zijn die over de scheef gaan, dan kun je een verbale waarschuwing krijgen, een gele kaart, dan krijg je 2 minuten tijdstraf, nog een keer 2 minuten tijdstraf, en daarna krijg je een rode kaart. Dus je hebt een hele geleidelijke strafopbouw, dat die spelers op een gegeven moment zich wel aanpassen aan waar de scheidsrechter de grens trekt. Dus het gaat er in mijn ogen heel stuk sportiever aan toe. En de scheidsrechters hebben ook de middelen om de wedstrijd weer gewoon in de hand te houden. Ja. Om die goede sfeer...
1: Met gewoon hele zachte straffen.
2: Ja, je begint met lijnen uitzetten. Wat kan wel, wat kan niet.
1: Ja.
2: En soms is het onkunde, soms is het onwetendheid. Soms is het gewoon een slimme speler die denkt voordeel te kunnen halen. De scheidsrechter heeft de middelen in huis om er iets mee te doen.
1: Ja.
2: En daardoor krijg je ook een veel... ik denk dat wij een heel positieve sfeer rond de velden hebben bijvoorbeeld. Dus het is... als wij publiek hebben die zich te veel met de coaching bemoeit bijvoorbeeld. We zeggen altijd, de coach zit op de bank. En het publiek, de sport zit aan de zijkant. Die mogen wel aanmoedigen. Die moeten niet gaan coachen. En als ze te veel doen of als ze te veel met leiding bezig zijn bijvoorbeeld, willen gewoon niet. Als er mensen bij zijn die daar te ver in gaan in hun enthousiasme, dan spreken ze op aan en dan fluiten ze terug. En
1: ja?
2: We zijn er actief mee bezig om de sfeer op de tribune goed te houden, dat er een sportieve sfeer is rond de velden.
1: Ja, het is natuurlijk ook dat er weinig lichamelijk contact mag zijn, hè?
2: Ja,
1: de jeugd.
2: Ja, bij de jeugd is het inderdaad weinig lichamelijk contact. Maar er zijn ook spelers bij die moeten het ook leren. En gaandeweg worden ze ouder en gaan ze wat fysieker spelen, worden ze sterker. En dan gaan ze op een gegeven moment ook grenzen opzoeken. Omdat ze gewoon nog niet weten, ze zijn er nog niet tegen nagelopen. Ja. En een scheidsrechter samen met de coach, die moet samenwerken om die speelregels zo goed mogelijk duidelijk te maken. Ja. En dat betekent ook dat je moet handhaven.
1: Ja.
2: En het mooiste voorbeeld vond ik vorig jaar de kampioenswedstrijd van onze Heer 1. Laatste wedstrijd van het seizoen. 1 punt stond ze achter. Nummer 1 moest tegen nummer 2 spelen. In eigen huis in de wissel.
1: Toevallig.
2: Nou, we hebben nog nooit zoveel toeschouwers gehad. Alle plaatsen waren bezet. Maar de sfeer op de tribune was gewoon zo ontzettend leuk. Ja. De supporters die gingen leuk met elkaar om. Er zat allemaal gemengd bij elkaar. Uiteindelijk was de tegenstander de terechte winnaar. Maar we hadden geluk. We mochten ook mee promoveren. Dus we zijn ook hoger opgegaan.
1: 1 en 2 promoveerden.
2: Ja, GV mocht ook promoveren.
1: Ja.
2: Dus,
1: okay.
2: Maar dat was gewoon een hartstikke mooie sfeer.
1: Hoe zit het met vrijwilligers bij het handbal?
2: Ja, we zitten bij GV is er echt een hele heel gezamenlijke sfeer. Dus het is een heel gemoedelijke club. Mensen die GV niet kennen, die binnenkomen, die voelen zich al heel snel thuis. En wij proberen ook mensen er echt actief bij te betrekken. Dus iedereen die kan op zijn eigen manier een steentje bijdragen. En als iemand in de zorg werkt en niet kan fluiten in de weekenden bijvoorbeeld, nou is geen probleem. Maar misschien heb je wel iets anders waarmee je kan helpen.
1: Okay.
2: Nou, zo hebben wij bijvoorbeeld voor de uitzending al zei, een tekstschrijver gevonden die heel leuke stukjes maakt in het Goals Belang. Die maakt voor ons de website. Een andere ouder die was handig met websites, die is webbeheerder geworden. We hebben een vormgever gevonden. Ja, en als we gaan kijken wat mensen kunnen doen, dan vinden we daar wel iets voor.
1: Wel iets voor. Doen. Was er. Ja. Maar hoe komen ze dan binnen? Ze hebben dan kinderen bij.
2: Ja, wij doen schoolhandbaltoernooi is heel voor ons een heel belangrijke bron van ledenwerving. Maar allereerst en allerbelangrijkste mond-op-mond reclame. Vriendjes en vriendinnetjes die meekomen, ouders die hebben gehandbald. We proberen ook op het Lentement hebben gestaan. Bij Goorlamzee zijn we. We proberen ook zichtbaarheid te creëren binnen Goorlen. Ja. Dat mensen ons kennen. Zijn de kinderen gestopt met zwemmen? Zwemles bijvoorbeeld. Van, we gaan eens proberen. Kan ik hier naar de handbal?
1: Ja.
2: Ja, dan hebben we dus de schoolhandbaltoernooien. Short Sportief. Dat is ook altijd heel populair.
1: Oh ja, dan mogen ze op, 3 keer...
2: In principe mogen ze heel het jaar bij ons 4 keer gratis meetrainen.
1: Okay.
2: Dus dat is niet iets. Dus eigenlijk, we bieden het hele jaar door aan.
1: Maar
2: alleen met Short Sportief wordt het in een heel mooi boekje gezet.
1: In een boekje gezet.
2: En heel veel mensen die lezen en dan gaan ze denken van, hey, wacht eens even. Mijn zoon die zit nou op hockey. Maar nu heb ik mooie gelegenheid om even keer informeel wat anders te doen.
1: Ja.
2: Ja, en er zijn er toch best wel mensen bij die dan positief verrast worden. Het
1: spel.
2: Het leuke van handbal is ook van of je nou, laat zeggen, heel groot bent, heel klein, heel snel of juist heel sterk. Er is voor ieder type speler is er wel een rol in het team. Als er bijvoorbeeld ik heb ooit een keer een tegenstander gehad, die was vrij stevig, die was helemaal niet snel, maar die was berensterk. Nou, als die midden in de verdediging als cirkelspeler gaat spelen, dan heb je daar echt een blok beton staan waar je omheen moet. Heb je weer een heel snel spelertje die misschien niet hoog kan springen, maar
1: die
2: wel heel snel is.
1: Wel,
2: die rent iedereen eruit en die maakt de punten op die manier.
1: Ja.
2: En zo
1: maar
2: is
1: dat
2: het
1: is met voetbal natuurlijk ook, hè?
2: Ja. Ja, alleen het mooie is, als je gelijk maakt met het voetbal. Bij handbal sta je maar met 6 man op het veld.
1: Ja.
2: Dus je bent veel meer bij de acties betrokken. Je krijgt veel vaker balbezit.
1: Ja.
2: Iedereen die is continu bezig met aanvallen, met verdedigen. Je gaat iedere keer op. Als één persoon verzaakt, dan merk je dat meteen.
1: Ja.
2: En een keeper bijvoorbeeld ook. Een handbalkeeper is enorm belangrijk voor de wedstrijd. Die krijgt zoveel te doen in de wedstrijd.
1: Och.
2: Die krijgt iedere om de avond zo'n beetje, komt er wel een schot op het doel en dan moet hij aan de bak. Ja. Die wint wedstrijden.
1: Ja.
2: Die is enorm belangrijk.
1: Ja, als je ook kijkt naar televisie, naar een handbalwedstrijd, dan gaat het ook vooral bij de cirkel enorm snel op en neer. Hè? Van links naar rechts. En
2: ja, het is de visie en het motto van de Nederlandse Handbalbond is ook van snel, dynamisch, verrassend handbal spelen. Dat betekent dat als je heel langzaam speelt, dan staat de verdediging klaar. Dan kun je ze niet verrassen. Ja. Dus je speelt, als jij een team hebt wat goed op elkaar in is gespeeld en mindere goede spelers heeft, die kan gewoon winnen van het team die de sterkere spelers heeft, als die niet goed samenspelen.
1: Ja.
2: En dan komt het dus op samenspel, op snelheid, om de tegenstander te verrassen. En dan kun jij op tactisch vlak kun jij een wedstrijd kantelen.
1: Ja. Ja, en ook vertrouwen op elkaar. Hè? Dat als je op doel hebt gegooid en je krijgt de bal, en dan moet je erop vertrouwen dat degene die de aanvaller is bij jou, als een wielerweerga naar de andere kant gaat, en dat jij die bal
2: Ja, wij willen ook bij de makkelijkste doelpunt zijn als de tegenstander nog niet klaar staat natuurlijk. Dus op het moment dat bijvoorbeeld een tegenstander aan de linkerkant van het veld op doel schiet, dan ben ik mijn meiden aan het trainen van nog voordat hij die bal los heeft gegooid aan de linkerkant, moet de speler aan de rechterkant en diegene die mid voor staat, die moet al gaan rennen.
1: Ja.
2: En dan kun je er een lange bal eroverheen gooien. Ja. En dan ben je net twee
1: tellen
2: eerder voor
1: de verdedigers ben je er dan. Ja. Ja.
2: En als je daarmee de tegenstander kan verrassen, dat zijn de makkelijkste doelpunten.
1: Leuk, ja. Ik las ook dat jullie bezoek hebben gehad van de assistent bondcoach.
2: Ja, Ricardo Clarijs.
1: Bondcoach.
2: Ja, dat was fantastisch. Dat was een aantal weken geleden. Een van onze ouders die had met hem contact gezocht. En met de vraag van kun je een keer bij onze kliniek komen geven? Dat is natuurlijk hartstikke leuk als zo'n ervaren trainer een training komt geven. En we hebben een datum kunnen prikken dat hij kon komen. Want hij traint natuurlijk ook met de nationale selectie en met zijn eigen vereniging. En die wou graag in het zuiden komen. Want hij had niet zo vaak een uitnodiging vanuit het zuiden gekregen. Die kwam uit zichzelf in Volendam volgens mij. Dus ik kwam over, die heeft twee clinics gegeven van een uur en drie kwartier. Eentje voor de jeugd van 6 tot 12 en 6 tot 11 en van 12 tot 19. Nou, ik heb zelf zitten kijken en dat was fantastisch om te zien hoe hij in zijn eentje een groep van volgens mij 35 kinderen zo goed aan de gang hield. Dat er werd goed geluisterd. Hij had ook echt oefeningen waar een visie achter zat. Echt een leuke, nuttige oefeningen.
1: Ja.
2: En hij laat het eerst een beetje fout gaan. Een beetje in soep lopen. En dan legt het even stil. En dan gaat hij op een heel grappige manier de jeugd bijsturen. Geeft je tips hoe je het beter kan doen. En je ziet gewoon tussen de eerste en de tweede keer dat je de oefening doet, zag je al gewoon verbetering. En die lijn die trok hij anderhalf uur lang trok je daardoor. Echt hartstikke inspiratie van gekregen.
1: Hartstikke leuk voor die kinderen.
2: Ja, en het is allemaal eens een vrij wat kleinere bond. En het is ook leuk, want als je naar een wedstrijd van het nationaal team gaat, dan zijn de spelers ook nog gewoon toegankelijk. Dan kun je gewoon een handtekening krijgen. Je kunt hem hebben op de foto. En dat is, we maken ook finesse wat uitjes naar wedstrijden toe. Dat is leuk voor de jeugd. Dan kunnen ze op de foto met hun idolen.
1: Ja. En zitten jullie al op volle sterkte met jullie ledental? Of zeg je van wij kunnen nog best...
2: We hebben in principe... we willen graag groeien. We hebben ook ruimte om te groeien. We hebben ik denk twee teams die krap bezet zijn. Die daar zou goed zijn als we wat aanwas zouden hebben in die leeftijd. We hebben in twee leeftijdsgroepen hebben geen teams. Dus de heren A, die zijn afgelopen jaar doorgestroomd naar de senioren.
1: Okay.
2: Dus daar hebben we nu op dit moment even geen team. Maar in alle andere jongenscategorieën hebben we wel teams. Ondanks dat ze heel veel concurrentie krijgen van andere sporten. Heel veel andere verenigingen die krijgen niet voor elkaar om die teams vol te krijgen. En dan krijg je dat soms teams wegvallen omdat er te weinig draagvlak is. Dus bij de jongens zitten we niet ruim, maar we hebben er voldoende. En dat biedt ook kansen voor spelers die net even de sterke spelers van het team die net even meer willen handballen. Ja, die mogen dan maar hogere teams invallen. Dat is motiverend.
1: Ja.
2: Dat vinden ze mooi.
1: Ja.
2: En bij de senioren zitten we vooral bij de dames. Dames 1 zitten we krap. We hebben twee zware geblesseerden helaas, twee zwangeren. Dat is alweer leuk nieuws natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar dan zijn we wel vier sterke spelers kwijt.
1: Ja.
2: Waardoor we nu de basis eigenlijk te krijgen. Dus hebben we gelukkig goede getalenteerde jeugd die doorstroomt.
1: Die
2: de gaten opvult. En dat doen ze behoorlijk goed. Maar dat is wel een aandachtspunt.
1: Ja. Ik zie dat we ruim over de tijd zijn. Peter, hartstikke bedankt dat je er was.
2: Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Ik hoop ook onze luister- en kijkers dat die ook wat wijzer zijn geworden.
2: Ja, iedereen welkom een keer te komen kijken in Sport Al de Wissel. Ja. Zaterdagavond spelen we wel vaak onze thuiswedstrijd. En zou zeggen, kom een keer kijken.
1: Ja, heel leuk. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Alsjeblieft.
1: En we gaan nu naar Theo en Monique van Amersfoort. Zo. Leuk dat jullie er zijn met z'n tweeën.
3: Ja, goedenavond.
1: Ik ga even mijn andere briefje pakken. Daar heb ik het een en ander opgezet. Ik las in het Goorlis Belang, wat staat er toch veel in het Goorlis Belang altijd. Las ik balansweekend op het Paradeske in Goorlen. Het paradijs in Goorlen. Voor de mensen die het niet kennen, waar zitten jullie precies met het Paradeske?
3: Wij hebben sinds 15 jaar een kleine minicamping aan de Poppelseweg. Waar wij vroeger, we hebben nog een hoveniersbedrijf.
1: En dat vroeger, hebben jullie nog steeds daarnaast?
3: Ja. Okay. En vroeger was daar een kweekhoek. En daarvoor hebben we ook nog een soort plantencentrum gehad. Maar omdat wij richting de pensioengerechtigde leeftijd gingen, dachten we wel iets anders.
1: Ja.
3: En we zijn 15 jaar geleden begonnen met een kleine minicamping.
1: Ja.
3: Wat nu is wat we gepland hadden en wat we gehoopt hadden dat het zou worden. Dus
1: en is het leuk?
3: Leuk, ja. Ja? Het is heel leuk. Ja. Het is maar een half jaar op een jaar. Dus
1: je bent maar een half jaar open?
3: Ja, we zijn echt...
1: Van april tot en met oktober of zo.
3: Paarse tot eind september, een beetje afhankelijk van het weer, nog in oktober.
1: Ja, ja. Ja, ik fiets er wel eens langs en dan zie ik daar inderdaad caravans staan en van alles.
3: Ja, de camping is dus apart aangelegd, omdat we ook een hoveniersbedrijf hebben.
1: En ja, daar zitten hele dingen tussen, hè? Rij met planten.
3: Ja, nou dat hadden we in het verleden al, toen we daar gingen wonen, aangeplant. Maar omdat we ook een hoveniersbedrijf hebben, ook wat extra aandacht aan de beplanting natuurlijk. En dan komen we ook een beetje bij Theo uit, die daar de vakman.

0: dan fiets je ook heel rustig naar Alphen en naar Kaam en naar Balen-Nassau, ja. Balen-Hertog.
1: Ja, of het Velslijntje.
0: En die zijn dus ook allemaal aangesloten bij de baronie. En toen dacht ik, als ik fietsers hoor van wij zijn, komen uit Alphen, wij komen uit Kaam, toen dacht ik, daar wil ik meer van weten. Ja. En toen ik er meer van wist, zei ik tegen Theo, ik denk dat we daarbij aan gaan sluiten. We zitten wel in het buitengebied van die grens, maar we horen wel de informatie. We zien natuurlijk collega's die ook in deze business werken.
1: Oh, het is een recreatie.
0: Het is een overkoepelende organisatie. En vooral door Alphen en Kaam opgezet. En die hebben officieel iemand in dienst vanuit de gemeente die dat ondersteunt. Dus ja, dan zit er iets meer beweging in.
1: Okay.
0: En verder doen de ondernemers gewoon heel veel met elkaar.
1: Ja, ja. Oké, het gaat over het balansweekend gaan we het hebben. Mag ik jullie bij de voornaam noemen?
2: Ja,
1: Theo?
2: Ja.
1: Theo, jij gaat daar twee lezingen geven. En over de energie van de natuur, de aarde, de planten en de materialen.
2: Ja.
1: Dat klinkt mij een beetje soft in de oren.
2: Ja, dat mag. We moeten misschien ook komen naar de lezing.
1: Kom in ieder geval.
2: Ja, nee, ik ben zelf tot ontdekking gekomen dat ik alles om me heen kan voelen. Ja? En alles is alles. Dus mensen, dieren, planten, alles. En met die ervaring, 15 jaar geleden, ben ik heel anders gaan werken, heel anders gaan kijken naar alles. En zijn we ook de tuinen die wij maken, op basis van wat voel je nou? Wat doet die energie van al die dingen, wat doet die met jouw lichaam? En hoe kun je die sturen om te zorgen dat die omgeving, vaak de tuin, bij jou past? En dat jij je daar prettig voelt. En daar sturen we dus in. En dat is de uitdaging.
1: Ja, ik zit nu even aan mijn eigen tuin te denken.
2: Ja.
1: Pas opnieuw aangelegd. Door mijn zoon. En die ziet er hartstikke leuk uit. En ik voel me er heel lekker in. En maar dat ik dan zeg van, ik krijg daar energie van. Dat wat...
2: Ja, dit is,
1: ik voel alleen maar van, oh wat mooi, wat lekker. Lekker dat ik erin kan zitten. Ik doe er niks in, want daar ben ik niet van. Ik heb er totaal geen verstand van. Daar laat ik allemaal aan anderen over. Maar ik voel alleen maar van, ik zit hier lekker. Ja. Is het dan die energie die je bedoelt?
2: Ja, kijk, het is... ieder mens voelt op een andere manier. En de ene voelt heel erg veel en de andere voelt bijna niks.
1: Ja.
2: Dus dat is zonder meer een verschil. Ik heb mensen die ik alles kan laten voelen, net zo goed als ik het voel. Ik heb ook mensen die zeggen, ja, ik weet niet waar jij het over hebt hoor.
1: Okay.
2: Ik snap je? Dus dat speelt zonder meer een rol.
1: Ja.
2: Ja? Maar wat we dus met die camping gedaan hebben, en wat ik dus ook met tuinen doe, is de omgeving van een persoon, vaak de tuin, zo inrichten dat die materialen kloppen met de behoeften van de persoon die er woont, die er gebruik van maakt.
1: Okay.
2: En sommige mensen die voelen dat perfect aan, die voelen ook als iets opnieuw ingericht is van, ik ben echt een stuk rustiger, ik voel me echt een stuk ontspannender, ik heb veel meer energie als ik in mijn tuin bezig ben. En andere, soms zelfs gewoon de partner die zegt van, ja, het zal wel, maar ik voel geen verschil. Ja.
1: Ja. Oké, ik moet het en, maar het kan ook negatief zijn. Kun je er ook negatieve gevoelens
2: mee? Nee, eigenlijk nee. Nee, ik kan er eigenlijk wel negatief zijn.
1: Van de natuur?
2: Ja, een plant, natuur, die doet geen kwaad. Je maakt er gebruik van, maar als je er geen gebruik van maakt, dan doet het geen kwaad.
1: Oké.
2: Okay. Ja? Dus je kunt, dat vond ik ook mooi om het met dat stukje te leren, die ervaringen op te doen van... planten doen jou geen kwaad. Dus als ik al lerende fout zou maken, gebeurt er niks ernstigs. Het lukt niet. Maar daar houdt het dan weer op.
1: Oké.
2: Ja.
1: Oké. En met die kennis van jou, dat je energie krijgt van de natuur, et cetera. Hoe heb je de camping ingevuld?

0: gericht om daar vorm aan te geven?
1: Ja, het is als je treinen hierop inricht, rekening houden met al die energieën die er zijn, dan ga je eigenlijk eerst in kaart brengen, zijn er energiebronnen, zijn er energielijnen in het trein waar ik ga werken?
0: Wat bedoel je met energielijnen?
1: Uit de aarde komen alle energieën omhoog.
0: Okay.
1: Ja, allerlei magnetische velden en dat soort dingen. Nou, een aantal van die soorten energieën, daar heb je als mens, of veel mensen, hebben daar last van.
0: Ja.
1: Ja? Dus je gaat kijken, lopen die energiebanen, lopen die hier op het terrein? En zo ja, waar lopen ze? En als je dat dan weet, dan kun je het terrein inrichten van, op zo'n plek wil ik mensen niet laten slapen, als het enigszins kan. Ik wil ze dan niet laten rusten. Op die energielijnen moet je actief zijn of wegblijven, bij wijze van. Het is wat zwart-wit wat ik nu zeg. Maar
0: hoe kom je achter die energielijnen?
1: Die voel ik. Die voel ik.
0: Die voel jij?
1: Ja. Ja.
0: Voel jij die ook, Monique?
2: Nee, ik doe wel pogingen. En soms zeg ik, is het dit wat ik voel? En dan zegt Theo, dat klopt, maar je moet niet alleen denken. Je moet juist gewoon laten voelen alleen.
0: Okay.
2: Zo vlugger ik ga zeggen, ik denk dat ik, dan ben je al verkeerd bezig.
0: Ja. Ja.
2: Maar dan ga je jezelf een beeld vormen. Wat wij wel merken is dat heel veel gasten, wij leggen dit eigenlijk niet echt specifiek uit op de camping. Op de website vernoemen we wel dat we een mooi groen hebben. En geniet er ook vooral van. En sommige mensen ervaren iets. En die sommige mensen zijn dan vaak gevoelige mensen. En die merken echt van, hier is iets aan de hand. Ze noemen het dan iets geks. Want bijvoorbeeld, ik slaap nooit op een nieuw adres. En nu slaap ik als een roos. We hebben zelfs een gast gehad. Die moest van huis als een bloeddruk meten. En die daalde in 3 dagen tijd. En ze dacht dat de bloeddrukmeter kapot was. Zo snel daalde die bloeddruk.
0: Ja.
2: Ja, dus er gebeuren heel aparte dingen. En dat komt dus door de aanleg van het groen. Wat eenheid is, zeg maar. En dat merk je aan de mensen.
0: Dus jij gaat uit van die energiebanen.
2: Ja.
0: En wat doe jij daar dan mee? Dan ga je plantjes omheen zetten?
1: Nou, in grote treinen ga je proberen die te vermijden. Dat is de meest...
0: Wat ga je vermijden?
1: Vermijden, die banen.
0: Okay.
1: Dus als je weet waar ze lopen, dan ga je proberen daar geen rustplekken op te brengen of zo. Dus geen slaapplekken of dat soort dingen. Het mag gewoon een trein zijn waar gelopen wordt, waar gespeeld wordt, waar geparkeerd wordt. Het is overal om ons heen. Hè? Het is niet bijzonder. Het is overal om ons heen. Alleen zou je op zo'n energiebaan nou net jouw bed zetten, om het even zo te zeggen, je slaapplek zetten, dan kun je daar last hebben. Er zijn mensen die dan echt niet meer slapen. En als je dan heel lang op zo'n plek blijft, dan krijg je echt lichamelijke klachten. En dat wil je niet.
0: Nee.
1: Nou, op de camping zijn mensen maar kort bij je, dus ze zouden weer slapeloze nacht hebben. Okay, dat overleven ze dan ook wel weer, snap je?
0: Ja.
1: Maar door daar wel op te letten, in combinatie met de combinatie van de bomen. Bomen combineer je ook met elkaar en die vormen dan ook weer energie.
0: Ja.
1: Ja, dus je gaat op al die dingen letten en dan creëer je een totaal nieuw soort energieveld op die plek waar de gemiddelde mens zich prettig voelt.
0: Okay. En jij bent hovenier, jij kent alle plantjes en alle dingetjes en alle bomen. Zijn er dan ook nog specifieke bomen of planten die jij hebt op jouw camping?
1: Op de camping hebben we eigenlijk vooral gekozen voor bijna allemaal inheems. Dus planten en struiken die allemaal in Nederland of Europa thuis horen.
0: Ja. Ja.
1: Waarom doe je dat? Omdat het meestal ook de bomen en planten zijn die het beste groeien. Die de meeste insecten aantrekken. Die zorgen voor insecten, zorgen weer voor eten, voor vogels.
0: Ja.
1: Dus dan krijg je veel sneller een goed ecologisch geheel.
0: Ja.
1: Okay. En dat.
0: Oké, dit was de lezing. Wat gaan jullie nog meer doen het weekend?
1: Nou, het idee was om dus met collega-bedrijven die allemaal zich bezighouden met natuur, op een of andere manier bewust zijn met natuur, bewust zijn met je lichaam, en dat combineren met de minicamping, om elkaar wat meer aandacht te geven, en een soort cirkeltje op te zetten van uitwisselingen van ervaringen en het aantrekken van mensen naar je camping. Dat was het idee. Nou, dus dit jaar voor het eerst al staan.
0: Wat voor bedrijven moet ik dan denken?
1: Het zijn allemaal campings of brekkenmutters, B&B's.
0: Met?
1: B&B.
0: Oké.
2: Nou, er zitten ook. Het is ook wel een beetje gevarieerd. Er zitten ook wat fruitkwekers bij die gewoon plukken. Planten fruit laten plukken. Er zijn mensen In Alphen die bijvoorbeeld een stiltewandeling doen. Er is iemand die een yoga oefening houdt. Dus wat ze vooral wilden is bezinnen. Heel veel mensen willen rust, ruimte, bezinning als ze op vakantie gaan.
0: Ja.
2: En daaruit,
0: het
2: is voor de eerste keer dat we het organiseren, ook de baronie. En daar hebben ze contact gezocht. Welke organisatie, welk bedrijf zou er iets voor voelen om daaraan mee te doen?
0: Ja.
2: Ja, wij dachten, dit past ook wel een beetje in ons straatje.
0: Ja.
2: En wat we daarbij gewoon willen is, we bestaan 15 jaar, maar zelfs sommige Goorlenaren zeggen, ik zou niet weten waar jullie camping ligt.
0: Zag.
2: Dus wij hebben vooral van, kom gewoon eens kijken. Ja. En dat kleine stukje grond wat daar ligt, hebben jullie daar een camping op? Nou ja, het is ruim een hectare, dus zo klein is het niet. We willen eigenlijk gewoon zeggen, als je toch toevallig op de Poppelseweg fietst, je hoeft niet per se voor die lezing te komen. Fiets over het gras, ga even naar ons mooie sanitair gebouw, doe een plasje, drink een kop koffie en fiets weer lekker door.
0: Ja.
2: En schud ons tussendoor de hand. En,
0: iedereen kan daar gewoon in het weekend
2: komen. Iedereen kan gewoon.
0: Maar als ze naar de lezing willen, moeten ze van tevoren opgeven.
2: Ja, daar hebben we een beetje tijden aan vastgelegd, omdat je moeilijk iemand om 11 uur kunt binnenlaten die om 3 uur een lezing mag gaan volgen. Dus we willen het een beetje vrij houden. En daar hebben verschillende mensen zich aangemeld, zodat wij een beetje een beeld hebben van hoe groot wordt het. Kunnen we het in onze blokhut of moeten we een tent gaan zetten?
0: En wat voor weer is het?
2: Wat voor weer is het? Maar ja, daar kunnen we allemaal op inspelen een beetje. Dus, maar het moet vooral een relaxed weekend worden. Okay. Ook voor ons.
0: Ja.
2: Een kennismaking.
0: Ook voor jullie.
2: Ja, ook voor ons.
0: Ja, en we hadden het net ook over bomen. Dan gaan we dadelijk met Hendrik ook over hebben, over bomen. Dus ik denk, laat ik er alvast met mij beginnen met de bomen. Bomen communiceren.
1: Ja.
0: Peter Wohlleben, ken je vast wel.
1: Ja.
0: He, die echt zegt van bomen onder de grond. Ja, je noemt het communiceren. Het is, natuurlijk is het iets anders, maar het leidt communiceren. Dat ze dat aangetaste bomen geholpen worden door gezonde bomen om voedsel te geven,
2: stoffen doorgeven,
0: elkaar omhelzen, weet ik veel.
1: Ja, beschermen. Ja, ja, dat gebeurt.
0: Vertel jij daar ook wat over in jouw lezing of niet?
1: Ik ga in de lezingen waar we het hier met de balansweekend over hebben, ga ik vooral vertellen dat bomen allemaal hun eigen energie hebben.
0: Ja.
1: En iemand kan vandaag zich heel fijn voelen bij een beukenboom en over een paar weken bij een eik.
0: Okay,
1: en het kan afhankelijk van je eigen emotie, eigen stemming, kan een boom jou daarin helpen.
0: Ja,
1: en dus welke boom is goed voor mij? Vragen zo de mensen. Welke boom is dan goed voor mij? Ja, dat hangt helemaal van de situatie af en van je eigen emotie af. En,
0: precies.
1: Maar dat de bomen daarmee omgaan en jou daarin beïnvloeden, ja, dat is voor mij wel zo duidelijk. Ja. En ik kan het ook van tevoren dus
0: maar
1: voorspellen.
0: Maar dat is iets anders dan bomen fluisteren. Hè? Dat gaat, iets verder. Dat
1: de bomen fluisteren is ook een stukje. Het heeft eigenlijk een heel groot deel allemaal mee te maken dat je met respect omgaat met onze natuur.
0: Ja.
1: En dat je daarvoor open staat en dat je daar bewust mee bezig bent.
0: En dat je weet wat er allemaal gebeurt. Niet alleen wat je ziet, maar ook.
1: Hoeveel mensen gaan wandelen in een bos? Hebben ze 5 kilometer, 8 kilometer gewandeld? Komen ze thuis en dan hebben ze gewoon prima energie, niks aan de hand. En loop je 3 kilometer door de stad, dan ben je helemaal kapot.
0: Ja.
1: Ja? Dus zo'n natuurlijke omgeving die doet wat met je.
0: Ja.
1: En door daar dus wat meer in te verdiepen en doordat ik zelf heel gevoelig ben en die energie ook kan voelen, gebruik ik die kennis gewoon om de leefomgeving van mensen fijner te maken.
0: Ja. Ja. Ben jij niet, jij zegt 15 jaar geleden is dit begonnen. Is het niet zo dat je denkt van shit, wat overkomt mij nu ineens? Want het is iets nieuws. 15 jaar geleden.
1: Als je het over dat voelen hebt. Of over dat. Dat overkwam mij wel. Dus
0: ja.
1: Het gebeurde eigenlijk. Ik had voordat ik dit wist dat ik zo gevoelig was, had ik heel veel pijnklachten.
0: En
1: dat was niet te verklaren. De doktoren zeiden, joh, je bent een keer een gezond. Er is niks met je aan de hand. Maar ik had altijd pijn. Als ik s'avonds ging rusten of in het weekend, kreeg ik overal pijn. En toen heb ik een heerlijke trektocht gemaakt door de Himalaya's. 6 weken.
0: Zo.
1: Nergens last van.
0: Nou.
1: Ja. En toen kwam ik terug, 14 dagen, toen begon het weer. Ja, dan ga je zoeken van wat is het dan? Want dus blijkbaar is inderdaad mijn lichaam is blijkbaar gezond, want ik had daar geen. Ja. En toen kwam met iemand in contact en die zei: volgens mij ben je gewoon heel erg gevoelig en moet jij leren die gevoeligheid uit te zetten. Want dat is te veel voor je. En daar krijg je die krachten van. Nou, die heeft me daar weer op weg geholpen. En toen ik dat beheerste voor mezelf, eigenlijk uit bescherming voor mezelf. Toen zei hij van, nou, je weet hoe dat bij jou werkt, hoe dat met jouw lichaam werkt. Dan kun je het ook gaan gebruiken voor leuke dingen. Want op het moment dat je zelf voor kiest om er iets mee te doen, heb je geen last, heb je geen klachten.
0: Ja.
1: En toen ben ik dus gaan ontwikkelen op energetisch gebied, op holistisch energetisch gebied.
0: Ja. Oké, nou, dit was het. Theo en Monique van Amersfoort. Hey, heel veel succes zaterdag. Ik voel het ook even langs. Misschien zondag. Even een beetje afhankelijk van het weer.
2: Dank voor de uitnodiging.
1: Iedereen is welkom.
0: En heel veel succes. En iedereen is welkom.
1: Iedereen
0: het kost niks. Het is helemaal gratis.
2: Je mag
0: kunt gewoon binnenlopen. Komen en gaan wanneer je wil.
2: Ja. Ik zou het leuk vinden als u het ontmoette. Dank u wel.
0: Ga ik vast doen. Oké.
1: Hey,
0: succes, hè.
1: Yo,
0: je mag blijven zitten.
2: Oké.
3: Dus
2: jij hier wilt zitten?
3: Nee, ik ga daar zitten.
2: Oh, dan maak ik ook plaats.
3: Want die staat goed, denk ik.
0: Ja.
3: Huh?
0: Zo, Hendrik de Jonkheren van het PAG.
3: Nee, van Proactief Goorle.
0: Proactief Goorle, neem me niet kwalijk, dat is hetzelfde. Ja, ik las een artikel.
3: Ja.
0: Regeren is vooruitzien. Of toch niet? Ik denk dat dat laatste vooral slaat dat het niet is, dan dat het wel is. Wat staat er in het artikel? Niet iedereen heeft dat natuurlijk gelezen.
3: Nou, in feite gaat het erom dat op het moment dat je als overheid zeg maar, beslissingen neemt over wat dan ook, het aanleggen van infrastructuur, het bouwen van woningen, de manier waarop je je ondernemingsparken inricht, dat je altijd moet afvragen van met welk perspectief, met welk tijdsperspectief richt ik dit hier in? Ja, dat kennen de Dorpsstraat. De laatste keer dat die aangepakt wordt, was ongeveer, dacht ik, 45 jaar geleden. Dus dat betekent dat op het moment dat je iets doet, dat je weet van het is voor de komende 40, 45 jaar. Dat betekent dat ook dat je moet vooruitdenken van wat zal de situatie zijn waar men dan tegenaan loopt. En dat. Dat speelt enorm op het moment dat je het hebt, onder andere over bomen. Want als je een boom kapt, is die weg en moet je een nieuwe zetten, dan duurt het 20, 25 jaar voor je weer enigszins het formaat heeft wat hij zou moeten hebben, zeg maar.
0: Ja.
3: En ook weer de functie terug heeft die hij zou kunnen hebben. Nu weten we allemaal, gisteren kwam het rapport van de PBL, Planbureau voor de Leefomgeving uit. Wij gaan op geen enkele manier de doelstellingen halen. Dat betekent in feite dat we de zomers van dit jaar trendmatig kunnen doortrekken voor de komende 40 jaar, bij wijze van spreken. Dus een zomer zoals dit jaar is een heel normale zomer binnen.
0: Over 40 jaar?
3: Ja, misschien al over 25 jaar.
0: Ja.
3: En dat betekent dat de extremen, 40, 45 graden in de zomer, op ons afkomen. Nou, wat gaan we nou doen om ervoor te zorgen dat wij een leefbare omgeving blijven houden in Goorle? Ja, en dat is niet bomen kappen en niet nadenken over wat dat dan betekent. En dat betekent ook op het moment dat je straten en wijken opnieuw inricht, dat je met dat perspectief in feite moet kiezen voor het groen, voor de bomen, noem maar op. En wat je dus op dit moment ziet is, ja, dat groen, ja, is gewoon tweede keuze. Er moeten nog leidingen komen voor ICT of voor. Dan kan er geen boom staan.
0: Nee.
3: Dit soort, moet ik zeggen, simpele redeneringen beheersen op dit moment het beslissingsarsenaal van. een aantal, en ik moet ja, horen, ambtenaren. Die zitten nog steeds in de wereld van 10, 20, 25 vanuit hun ervaring. Maken die dat type van keuzes.
0: Ja.
3: En in feite moet je toe naar een totaal ander tijdsperspectief, zeg maar. En dat betekent ook dat je op een andere manier moet omgaan met de bevolking in je keuzes. En je kunt dan een wijk vragen waar mensen wonen van gemiddeld zeg maar tussen de 65 en de 85. Vind je bomen leuk? Oh, die rotzooi die hoef ik hier niet te hebben. Het komt allemaal op mijn auto. Maar dat zijn niet de mensen van binnen 20, 25, 30 jaar.
0: Dus je zegt van je moet niet mensen die er eigenlijk geen verstand van hebben laten beslissen daarover.
3: En zeker niet als je ze niet a priori meeneemt in met welk perspectief je nou in feite een wijk aan het inrichten bent.
0: Ja.
3: Want binnen 10 jaar moeten die huizen verkocht worden, bij wijze van spreken. Nou, zonder bomen zijn die vele malen minder waard dan met bomen.
0: Ja.
3: Alleen dat besef overbrengen in de zin van dat groen een bepaalde waarde heeft en niet alleen een belevingswaarde, maar ook financiële waarde.
0: Ja.
3: De straten met groen leveren gewoon €50.000 voor hetzelfde huis meer op dan straten zonder groen.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat in alle keuzes die wij maken dit soort overwegingen meespelen. Dat speelt ook over water bijvoorbeeld, de manier waarop wij met water omgaan.
0: Ja.
3: We hebben nu deze zomer voor de eerste keer enorm tekort gehad aan water overal, bij wijze van spreken. Ja, de rivieren lopen leeg zo'n beetje. We zijn het grondwater op een belachelijke manier aan het uitputten. Dat betekent ook, en dan kom ik weer terug de link met de bomen, dat het de wateraanvoer voor de bomen bedreigd wordt, zeg maar.
0: Ja.
3: Nou, dan moeten er allerhande inspanningen gebeuren om dat grondwaterpeil weer naar boven te brengen. Maar dat betekent ook dat je de keuzes die het mogelijk maken, die moet je gewoon nu inrichten, want je hebt ze straks heel hard nodig.
0: Maar niet alle bomen hebben dezelfde grondwaterhoogte nodig, hè?
3: Dat klopt. Maar als ze eenmaal maar goed geworteld zijn, dan kunnen ze iets meer hebben dan als dat nog niet is. Want dat is
0: dus die kleine boompjes op al die nieuwe wijkjes.
3: De wethouder stond hier maar veel. Pandoer, een boom te planten, volgende zomer. Ja, en dat wordt dan door de mensen van het B-team bekeken van hoe is het in godsnaam mogelijk, weet je wel. Van wat voor een voorbeeld geef je hier. Het is jammer dat ik het moet zeggen, maar je ziet dat er gewoon veel te weinig wordt nagedacht over dit soort dingen.
0: En ik weet niet of die nota al aangenomen is, maar er kwam ook een nieuwe iets over bomen kappen zonder dat daar vergunning voor nodig is. In groene gebieden. Ik heb toen een zienswijze ingediend, maar daarna nooit meer gehoord wat ermee gedaan is.
3: Wat er vervolgens gebeurd is dat op die zienswijze, er waren er trouwens meer dan 80. Er waren 87 zienswijzen ingediend, die allemaal erop neerkwamen. In feite zeggen we, het vergunningensysteem zorgt ervoor dat iedereen nu eerst nadenkt voor hij een kapvergunning aanvraagt. En dat betekent dat er tenminste iets langer nagedacht wordt dan als je dat niet hebt. Want anders is de boom al weg voor er nagedacht wordt.
0: Maar is die nota al aangenomen?
3: Nee, want er is nu afgesproken dat in eerste instantie het groenbeleid opnieuw wordt opgezet, zeg maar. En dat men in het kader van het nieuwe groenbeleid en het nieuwe groenprogramma het kapbeleid zal van afleiden.
0: Ja.
3: Dus het is iets uitgesteld, gelukkig maar. En dat betekent ook dat er nu misschien ook weer met een iets ander perspectief gekeken wordt naar hoe we met dat groen en met die bomen omgaan.
0: Wat verwacht jij daarvan?
3: Laat ik zo zeggen, ik heb ook in het artikel gezet, ik heb mijn hoop gevestigd een beetje op Teun van der Brand. Het punt is, zijn kinderen zullen te maken hebben met wat hij hier helpt te doen.
0: Ja.
3: Hij is ook onderlegd in die materie. Dus hij zou moeten weten, ja, dat het belangrijk is en dat er ook moet nagedacht worden over de combinatie van hoe je dat inricht.
0: Ja.
3: Er speelt iets anders ook nog. We zijn in Horen bezig met basiskwaliteit natuur.
0: Met?
3: Basiskwaliteit natuur.
0: Basiskwaliteit natuur. En wie is wij?
3: Wij is het B-team, een projectgroep. Maar de gemeente heeft ook al een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst met Tilburg, Oosterwijk en Hilvarenbeek. Om ervoor te zorgen dat die basiskwaliteit natuur feitelijk geregeld zal worden binnen onze vier gemeenten.
0: Okay.
3: En dat betekent dat in feite ervoor zorgt dat de combinatie van hoge bomen, hoge struiken, lage struiken, groen op de vloer, dat die combinatie er moet voor zorgen dat de biodiversiteit in het hele dorp in feite in stand gebracht wordt of kan blijven.
0: Dan gaat het niet alleen over bomen, maar met alles wat groeit en bloeit.
3: Om ervoor te zorgen dat er voldoende insecten, maar ook voeding is voor insecten, voor vogels, noem maar op, heb je in feite een combinatie, een gelaagdheid van natuur nodig, zeg maar.
0: Ja.
3: En nu hebben wij verschillende zones in het dorp waar er een totale onderbreking is, omdat er gewoon niks staat. Maar dat betekent ook dat...
0: Maar wordt dat niet goed gemaakt door de natuur die we wel hebben om ons heen?
3: Nee, want bijvoorbeeld huismussen en ringmussen, die vliegen niet verder dan 200 meter. Dus als jij links en rechts haten hebt, zeg maar, die veel langer zijn, dan krijg je dat...
0: Dan kun je er niet overbruggen.
3: Die worden niet overbrugd. En zo geldt dat voor een heleboel van die, ja moet ik zeggen, soortafhankelijke, dat geldt ook voor vlinders, hè. Die hebben bepaalde waardplanten nodig. Als die er niet zijn, heb je geen vlinders of geen libellen of noem maar op. Ja. Dus die combinatie, die probeer je in feite te herstellen. En dat betekent ook dat je met elkaar, wat dat betreft vond ik het verhaal van daarnet, wel inspirerend.
0: Ja.
3: Dat je met elkaar ook weer een omgeving probeert te bouwen waar mensen zich prettiger voelen. Dat artikel van deze week heb je waarschijnlijk niet, maar
0: daar heb ik
3: een pleidooi gehouden om Tijvoort aan te pakken. We hebben een inventarisatie gemaakt van de bomenbestand in Tijvoort. Nou, dat is echt een drama. Er staat bijna niks. Dat is echt een steenwoestijn. En in de zomer dus ook een soort hitteketel.
0: Ja.
3: En wij denken dat daar echt makkelijk 500 bomen bij kunnen. Waardoor die hele omgeving meteen een andere uitstraling krijgt. Maar ook de verbinding tussen het gebied wat erachter ligt en de bebouwde kom van Horen weer hersteld kan worden, zeg maar. En ik denk dus dat er veel meer in dat soort verbanden gebracht moet worden van hoe zorg je nu dat je een doorlopende keten krijgt van omgevingen waar je door kan bewegen en waar je prettig voelt. Met wandelen, met fietsen, met van alles en
0: alles. Ja, dat is wat Theo en Monique ook zeggen. Hè?
3: Ja, want als je gaat kijken in Tijvoort, dan zie je mensen lunchwandelen. Nou,
0: ja.
3: En dan zie je ze lunchwandelen echt... ik kon er langs met de fiets, het was 32 graden. Denk van ja, ik ga lunchwandelen in de steenwoestijn. En dan heb je op één plaats in de straat heb je vier bomen staan met eronder een tafeltje. Er zitten altijd mensen.
0: Ja, ja.
3: En dat heeft al aan van, ja...
0: Mensen zoeken het wel op.
3: Mensen zoeken het wel op als het er is. Maar het moet er wel zijn.
0: Ja.
3: En wat je ziet is dat er veel te weinig nagedacht wordt over de kwaliteit van leven die je daardoor krijgt.
0: En heb je het dan over de gemeente? Heb je het dan over de gemeente?
3: Ik heb het ook over de ondernemers. Want op veel van die terreinen zijn, maar hebben ondernemers ook stukken groen waarvan ik denk van waarom zet ik daar geen boom?
0: Ja.
3: Want ja, als je niks anders hebt, kun je net zo goed een boom zetten, bij wijze van spreken. Maar wat je ziet is dat dat nog steeds niet...
0: Het zit er niet echt in, hè? Want
3: dat vereist in feite dat we met elkaar ook meer bewustwording, want daar hadden we het daarnet ook over, meer bewustwording krijgen van wat dat groen voor ons betekent. Ja, wat betekent dat groen voor ons? Op welke manier werd dat in op de manier waarop wij ons leven maken, genieten, noem maar op. En en dat vereist dan weer een overheid die gewoon blijft nadenken over, over zijn beslissingen.
0: En verwacht je dat van dit college of van deze gemeente?
3: Laat ik zo zeggen, ik ga niet op voorhand een college aanvallen waarvan ik nog niks gezien heb.
0: Oké.
3: De
0: tijd zal het leren.
3: De tijd zal het leren. Wat wij doen is gewoon informatie inbrengen en voorstellen doen waarvan wij denken dat die nuttig zijn. En hopen dat sommige in het verleden genomen beslissingen nog een keer tegen het licht worden gehouden. Het voorbeeld vind ik bijvoorbeeld de bakertand. Hè?
0: Ja.
3: We hebben daar ooit een motie ingediend om ervoor te zorgen dat er veel meer water werd opgevangen op eigen terrein. Dat is toen weggestemd, bij wijze van spreken. En wat je ziet is van, die huizen gaan zomaar die gebouwd worden. De uitgangspunt is dat 50% van het water wordt opgevangen op eigen terrein. En 50% dus niet, hè. En de vraag is, wat gaan we met die 50% niet doen? En wie doet dat dan?
0: Ja.
3: En waar vangen we dat op?
0: Ja, dus regeren is vooruitzien of toch niet? Daar moet eigenlijk een vraagteken achter.
3: Je hoopt, wij hopen,
0: ja,
3: dat we iets meer gaan vooruitzien, zeg maar.
0: Oké, ik vond het fijn dat je er weer was, Hendrik. Je bent er wel vaker. Meestal gaat het over het water of zo.
3: Ja, en dit keer
0: zit jij nog steeds in het waterschap?
3: Ik zit niet in het waterschap. Ik zit in het landelijk bestuur van Water Natuurlijk.
0: Water Natuurlijk, ja.
3: De grootste waterschapspartij.
0: Ja.
3: Ook dat wordt binnenkort weer een interessant fenomeen.
0: Precies. Hey, dankjewel dat je er weer was.
3: Ja, oké.
0: Okay. Dit was het... weer de einde van de uitzending van Goolse Kringen. Ik vond het vandaag een leuke uitzending met heel verschillende mensen. En ook leuk dat jullie tweeën zo aan elkaar gekoppeld kunnen worden door waar jij mee bezig bent, Theo, en waar jij mee bezig bent, Hendrik. Oké, dit was dus Goolse Kringen. Peter Wouters van de Goorlense Handbalvereniging was er. Theo en Monique van Amersfoort over het balansweekend volgend weekend. Ik hoop van harte dat jullie een beetje goed weer hebben, dat het niet te veel gaat regenen. Hebben jullie dan een overkapping? Of,
2: we gaan wel iets verzinnen, maar ervaring is dat bij het Paradeske de regenbuien spaarzaam zijn als ze om ons heen neervallen. Dus,
0: dat hoop jij dan, Monique. Oké. En Hendrik de Jonkeren van het Proactief Goorlen. Jij bent secretaris, hè, van Proactief Goorlen. En jij schrijft regelmatig in het Goorlens Belang. En die lees ik altijd met veel aandacht. En dat was het eigenlijk. En Ludwig zorgde weer voor de techniek. Dankjewel, Ludwig. En succes allemaal. Dankjewel.
4: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl. Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek.

0: muziek voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.
1: This one features Eddie from The Real McCoy, and this is a jam we heard. It's Eddie's Blues.

Nick van Vliet. Dit is de hele week onze weektopper.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
0: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt dat maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik. Dat het is.
0: Ja, ja. Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond vliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh ja.
2: Maar ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost.
4: Oh, dat is cool. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen.
3: Ja. We live meeluisteren met de uitzending.
4: Wat we vandaag ook in de echo horen, natuurlijk de geschiedenis. 5 ja, mei, ja. Bevrijdingsdag. Hebben we het er vandaag overigens niet over?
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
4: Dat sowieso.
0: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Om dat toch nog even genoemd te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
4: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
0: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
4: Ja.
0: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
4: Eén en al tweeën.
0: Maar wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens. Nee, maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
3: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
0: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer inschakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder
4: hebben. Jij kraakt wel echt hard, Nick.
3: Ik hoorde hem ook, ja.
0: Ga ik even aan weg.
4: De gain voor de gains.
0: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
4: Rutger, vertel iets over wie je bent.
3: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degene die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel hoor.
4: Ja.
3: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
4: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
3: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat was
4: hardcore.
3: Ja, dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
0: Nee, het was in de bioscoop toch? Was niet intens?
3: Het was... Ja.
0: Welkom op zondagavond.
4: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... Telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
4: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
3: Ja, het is...
4: Echt jammer.
0: Was het geen pigs in space, maar paarden in space?
4: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt.
3: Sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer. Of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat kan allemaal gewoon.
4: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
3: Ja.
4: Zonde.
3: Ja, ja. Ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt. Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
4: Ja.
3: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
4: Ja, ook mooi hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
3: Ja.
4: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
0: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
4: nog nooit
0: Star Wars film. Enkele Star Wars film helemaal
3: nog
0: gezien.
3: Nog nooit? Nee, dat kan.
0: Die mensen moeten er ook zijn. Niet gaan gebeuren.
3: Mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
4: Als
0: je het over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
4: Net als mensen zonder social media is ook van. Die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
3: Ja, klopt.
0: Oké, fijn.
3: Ja. Nou, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de remastered edities, waar ze dus met CGI na de rand nog van alles ingeplakt is.
2: Oh, ja.
3: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
4: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
3: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Hè? Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want ja, stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
4: Ja. Maar knipperen ze nu wel?
3: Nu wel, ja.
4: Oh, kijk.
3: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
4: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
2: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
4: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
2: Ja. Oh, hoor je me nu wel weer?
4: Ja.
2: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
4: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
2: Niet iedereen is daarvan gediend.
4: Frank Turner, nieuwe album.
2: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
4: Want
2: die zit nog niet ver.
4: Undefeated
2: heet het nieuwe album. 10e studioalbum van De Beste Man. Inmiddels. De solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur... in Engeland in 15 verschillende steden... 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
3: Oké, okay, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
2: Nee, maar dat, jij hebt alleen maar gezeten.
3: Ja,
2: heeft
3: dat is
2: nog heen en weer gereden.
3: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
2: Nee. Alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden... in 24 uur tijd... Die recordpoging is dus geslaagd.
4: Ja.
2: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
4: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
2: Nee, dat is echt al 3 platen geleden.
4: Is het alweer 3 platen geleden?
2: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
4: Ja. Klopt.
2: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
3: Mm-hmm.
2: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehad. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
4: Mm-hmm.
2: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
3: Dat is altijd goed.
2: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
3: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
2: Undefeated heet het album ook. Dus dat, ja, dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
3: Hmm.
2: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
4: Oké.
2: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
4: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk ik.
2: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, de evil motherfucker from Tennessee. Die, heeft het over Rage in the South.
4: Vroeger was die echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
0: Wel eens in de buurt inderdaad, zeker.
2: Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road.
0: Even kijken.

0: Sham 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Deglo Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje, mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Deglo Abortions, super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: Deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
2: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel de Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
2: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, oh, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere.
1: Een
2: beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
2: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig hè, met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg ik ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South. Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet zo, je wat het is? Hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came. Weet je,
1: ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA bullshit.
1: Yeah.
2: Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zijn net zo'n
1: andere wantrouwen van de staat.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, maar wel meer de A-kap kant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
2: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel apart.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog
0: kunnen denken. Dan is het weer beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Ja, weet je, dat is dan
2: weer mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Ja. Want jij had ook nog wat engeltje meegenomen, hè? Maar dan weer uit het oosten.
2: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
2: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen of dat het Wallonië is.
1: Of Canada
2: kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretoens nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets in gekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord, want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling. Ja. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Okay.
1: Het allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, dat was wel even een domper.
1: Ja, jammer. Goed. gaan we dus niet draaien.
2: Nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over precies, na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of Manau?
2: Manau op zijn Frans.
1: Oké. Okay.
2: Ja, La Tribute Dana. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oja aha wordt.
2: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent ervan ook Elevite heeft die sample.
2: Ook nog Ines Mona. Ja, zelfde melodie. Ja.
1: Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevite.
0: Ja.
1: Elevite, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Hey. Maar goed, La Tribune de Dana. Tot zometeen.
0: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja,
2: classic.
0: Extase classic. Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de een van de ja, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
2: Dus wel echt een zo'n voorbeeld van een nummer van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
2: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
2: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
2: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
2: Ja, want ja, ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op één volging kon je gewoon voorspellen.
0: Kon je de klok op gelijk zetten.
1: Ja, als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette hij het cd'tje op. En dan,
2: ja.
1: Nee, maar inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl ja, voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
2: Ja.
1: Maar dat blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
2: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
2: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
2: Vaak wel, maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin. En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
1: Oké.
0: Okay.
1: Spannend.
2: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. En daarna lopen we te Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor... om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht toe recht aan... rammelen.
1: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
2: Soos Mortus nou reclame. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Okay. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
1: Netjes.
2: Ja, dus gezellig. Maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
2: Tijd voor onzin.

Yeah.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik.
1: Nee. Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Assaão.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heette het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken volgens mij.
1: Ja. Mensenslachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet het dus als volgt uit. Dit is een soort van intrieke soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, dat doet me dit een beetje aan denken. Kijk of ik dat ook nog
1: dit
0: even te storen
1: kan. Dit is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Ierse.
3: Dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram weer in verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertelt. Ik kom vanzelf natuurlijk horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die
1: ja.
0: Van Sarcofago. Dat is.
1: Lekker gepixeld, maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ik ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook naar.
3: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Dus ze dachten dat het zwaar waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot herrie uit Portugal. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer anders zijn. Nou, dat is ook fijn.
3: Ik kom er regelmatig in, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de.
0: En de Moedo?
3: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Moedo?
3: Ja. Geen commentaar.
0: Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna meteen. Bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen.
1: Ja. Ik hoor trouwens, maar ik weet niet of dat klopt, dat er ook een blauwe kaart komt voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht dat het even lang voor het parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou een urban legend is of dat echt zo is.
0: Nee, dat is als je te lang stilstaat op het veld. Moet je de blauwe kaart.
3: Parkeerschijf.
0: Sorry, ik vond hem zelf leuker.
1: Het is goed dat iemand hem leuk vindt in ieder geval.
3: Ik heb daar ook wel iets over gehoord, ja. Dat het sportsmanship, dat daar ook.
0: Overal voor oneerbiedig gedrag, zeg maar.
3: Zoiets,
0: voor,
3: ja.
0: Gewoon voor te oh, dan kunnen ze die gelijk een paar opsturen naar Portugal en Spanje en zo.
1: Dat zijn het wel smurven.
0: Zeg maar, is dat de theaterkaart, zeg maar.
1: Oh, dat zou nog een goede, nog een groene kaart voor theaterspel.
3: Oh ja.
0: Ja.
1: Maar wie ook theater maken, Electric Cowboy.
0: Ja, sorry, ben jij in je vrije tijd timmerman?
1: Voor de bruggen.
0: Voor die bruggetjes te bouwen.
3: Het zit wel in de naam, hè?
0: Tijd ervoor.
3: Ja.
0: Electric, wacht, ik zeg het altijd verkeerd. Cowboy of...

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Alright, ja. Spannend.
3: Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst dus Electric Cowboy met Hurricane.
4: Hallo? Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hoptee.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
1: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van het andere grote nummer, hè. Choo Choo Lovely Moni. Wacht. Choo Choo Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirimporo. Nuru Nuru Rero Rero.
1: Ja, die.
2: Ja, jij moet
1: zeg,
2: het even opzoeken.
1: Zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan. Ja.
1: Nee, en zoals ik net ook al zei, voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitel muziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
0: Wat is eigenlijk een weep? Wat is de daar de definitie weep, van?
1: Weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of is daar is het artwork van
1: dat is
2: Max van Hommel. Met hemzelf.
1: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
0: Dus, oh, oké, okay, maar ja. is het een negatief woord? Of?
1: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, houd toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen die
2: weet
1: dan...
2: je ook, weet je hoe goede mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
1: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is oprecht een term.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
1: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je niet...
2: Tiaboe.
1: O-U-I. Precies, ja.
2: Ja.
1: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
0: Maar
1: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb. Het is
2: van die kawaii precies. Maar wel zo blank als
1: het zijn. Het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, ja, net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
0: Een beetje cringe worden misschien.
1: Ja, precies. Ja.
2: Voor die mensen schrijven Maximum Horn de muziek.
0: Nou. Nou ja. Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen zo met Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
1: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruin boterham. Dat soort dingen. Ja.
0: Eén koekje bij de koffie.
1: Ja,
0: dat dus soort dingen.
1: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
0: Oh ja.
2: Ja, classic.
0: De ultieme matigheid.
1: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ik vind het ook altijd super interessant. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is meestal voor mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
1: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
1: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of weet ik veel, boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
0: En hoe... Is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo. Dus de koekjes en dat soort dingen goed.
1: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie... zouten drop of inderdaad...
0: haring.
2: Hartige spul. En dat wordt dan heel lang niet begrepen.
1: Nee, vooral de Nederlandse drop. Dus de echte harde zouten drop en zo. Dat is...
2: Echt duivels.
1: Gaan mensen heel slecht op. Ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
1: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje. En omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Weet je ook hoeveel met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
1: Ja, met geen.
2: Geen.
1: Ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja.
0: Goed.
2: Oh. Tim, vertel.
0: Waarover?
2: Zamrock.
0: Zamrock, ja, je hebt
2: What
0: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
0: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
0: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
0: Shazam, nee, het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké.
0: Okay. Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Hmm. Okay. Wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, okay, ja, ja.
1: Interessant.
0: Dus met zelf het. Zamrock heet het. Uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijdje geleden mee kwam. Maar ja, vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Pulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek. Maar,
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Wij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo. Ik weet het niet.
0: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan. Maar het is geen rap.
2: Het is geen grap.
1: Ik denk dat we hier gewoon beter...
0: Ja, zullen we gewoon even...
2: Ja, we gaan muziek luisteren.
0: Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners
0: met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Waza! Waza!
1: Changana mwele mkashi wande.
2: Na isama ashimpundu.

0: We waren zo aan het ahoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
1: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste album, het eerste songtitel was Je hebt de Adaba-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
0: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adaba-honger?
1: Nee, denk ik.
0: Ik ben niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal, langs me aan af.
1: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
2: culturen.
1: Culturen en
0: Hoog, en zo.
1: Daar komen we zo op.
0: Dus het gaat altijd. De geschiedenis van Amerika. En misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
2: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook. Tenminste, voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika. Ja. Ja. En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Nee, ja, het toch koloniale
1: verleden. Het is toch eigenlijk zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in de herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
2: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
1: Ja, of wat is ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
2: Zou je zeggen, zomaar kunnen.
1: Amper broekie.
2: Ja. Overigens is Yanni Dutoit is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
1: Wie?
2: Yanni Dutoit. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee, maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan, want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk. Uh-huh. En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel van Robert Long ook...
1: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
2: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
1: Ja, dat is een Robert Long story.
2: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
1: Maar altijd dat is, zakdoekjes in de buurt, hè?
2: Ja.
1: Al te braaf.
0: Jacques Tokies.
1: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens. Ja. Die ga ik even zoeken.
0: Maar

0: ja, toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
1: Nee, ja. Wat is er nog voor jou, Tim?
2: Hey.
3: Ja, sorry. Nee, ja, inderdaad. Wel, ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
1: Terwijl dat toch wel... Ik bedoel, Nederland heeft dat toch wel een vinger in de pap gehad.
3: Behoorlijk.
1: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
3: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
1: Ja, precies. Hm. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
3: Ja.
1: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
0: In China bedoel je?
1: China, ja, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de
0: tanks
1: staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daar uit de geschiedenis gewist.
3: Tje.
1: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, dan zeggen ze, ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel, geen idee.
0: Ja, ja. Ja.
1: Wat voor ons zo'n commonplace is, zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. In de geschiedenisles. Dat is wel, het is wel aangestipt, maar ja, goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
0: Je moet ook je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
1: Ja. Snap ik. Maar ik denk ik denk dat nu misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
0: Ja, meer thematisch.
3: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
1: Ja.
3: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren en ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
0: Mm. Ja.
3: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen
0: maar als het
3: een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
1: Ik wou zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
3: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
1: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
0: Ja, dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
3: ik zou het ook niet.
1: Mag je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten? Laat het vooral even weten. Op de twitch.tv / in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oosten in ieder geval. Namelijk muziek uit het Zuiden, muziek uit het Oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook muziek die over wind gaat.
3: Mm-hmm.
1: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
3: Ik had al zo'n vermoeden.
1: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort... Dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddlin' on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
0: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om... Dat draaien.
1: Vind je?
0: Ja.
1: Want dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke... Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
0: Ja, het is... Er is zoveel gaande, zeg maar, rondom Gaza.
1: Maar... Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dat vind ik een beetje te krampachtig.
0: Nee, het is heel...
1: gevoelig.
0: Gevoelig, ja, ja zeker. Dat zeker. Het zeker. Dat kan maar zoveel... Ja,
1: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt. En het dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse inwoners heeft.
3: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
1: klopt,
3: zeker
1: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
0: Ja, dit, ja.
1: Of Irak, of in ieder geval die hoek. Hmm. Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja. Okay.
1: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen. Mm-hmm. Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
3: Ja, en ik denk met een kwinkslag. Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie. Het is natuurlijk het is een clusterfuck. Maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
0: wat er gebeurt. Ja.
3: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan weer een heel... Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
0: Ja.
3: In de basis is de Joodse community die... Ja, die staat gewoon net als de rest van de wereld, behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is om geluid uit de Joodse community, of het dan parodie of serieus is, spread the word.
0: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen...
1: Kunt er iemand tegen het hoofd voorstellen?
0: Ja, het is altijd.
3: Zijn altijd
0: maar het gezien worden als een statement. En dat is
1: ja, maar luister Tim. Of het nou gaat. Het is nu dit conflict.
0: Ja.
1: Zo kun je. Op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
0: Ja.
1: Hè? En actueel. Maar kunnen we dan straks. We hebben het daar straks gehad over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen, ja, de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
0: Nee, want deze oorlog is nu aan de hand.
1: Ja, maar ik bedoel, nee, hoe lang kunnen we dan niet doen?
0: Zolang het aan de hand is.
1: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die... bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie, maar dit gaat gewoon over een band met die heet Yitcore en het gaat over, het is Joodse punkrock met een knipoog.
0: Natuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar, omdat je...
1: Maar is het nou, maken we er nou een heel ding van, omdat jij er nou een heel ding van maakt? Of?
0: Nou, het... Geen idee.
1: Denk ik.
0: Nou, geen idee.
3: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
1: De intentie van
3: of met een slechte zin.
0: Het nee, is, nee, dat sowieso. Dat sowieso.
1: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een andere band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in. Met Yitcore.
0: Right.

0: Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: Redelijk recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat. Ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel.
0: Maar
1: coole...
0: ik zal nog even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
3: Oh, nice.
1: Dat is wel cool.
0: Ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is sowieso een goede titel voor een EP.
1: God, dat font kon wel bekend voor trouwens.
0: Ja, dat is Doe Maar. Dat fucking is hell. Doe maar.
2: En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere bands trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens. Wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat font. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij Shed for Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Ik vind een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat is pop-art-achtig. Dat is al in orde. Hè? En dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder-Urbage.
0: Thunder-Urbage,
2: deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten
1: liggen. Saai grijs, saaie font. Ja, nee, het is echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, ja, heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die
1: en zit beeld. Daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken.
0: Ja. Even kijken.
1: Of dat is die in beeld dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder Pussy?
0: Nee, dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, het is deze. Het is een all-female... All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80's glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80's glamrock sound. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool. Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom wel... juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna nog in, jongens.
1: Oei. Oh.
0: Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het dus straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als The Snowman. En die heeft ook de theme song voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen... Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
1: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Met, hoe heet die?
0: Die ene
1: guy. Kenny Powers.
2: Ja. Dat durf ik,
0: Kenny Powers,
2: dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook mijn eerste referentie daar.
2: Oké, nou voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be in Good Company. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
1: en
2: dat
1: is uitverkocht in 013 zelfs.
2: Uitverkocht in 013.
0: En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké.
0: Okay. Want veel meer tijd hebben we nu nog 6 minuten. Helaas. Dus dan gaan we met een stukje country uit.
2: Yeehaw.
1: Over 2 weken zijn we weer met wellicht Marco script. Van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
1: Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
1: Tot dan. Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het filmen en voor je muzikale toevoeging.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.